0: gemaak.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. Jou nommer 1 stasie. Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
2: SFM.

Sander Steinman met goeie dinge, halfse kant of jou sport, dan het ons so 20 voor, nog een verkeersverslag, 10 voor, kyk ons na die markte, jy is ingeskakel op SFM Kersand, my antwoord, en volgende is dit Jelly Roll, se Liar.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: George is nog steeds bezig by die golfbaan, maar het lyk al beter daar op na Yorkse kant toe vanaf die N12. As jy dan inkom vanaf Nysnawegse kant, is het maar nog steeds van Madiba af by die verskeie verkeerslichte wat jy gaan vasthoud, vooral na die treinbrug. Dan is het vry vloeiend onder by York Hope in die R102, dis bezig by die lughawe voor die lughawe self, by die sirkel, grootbrak, kleinbrak, vry vloeiende verkeer, en in Mossel Bay, as jy inkom vanaf Dannebaai T-aansluiting, wat nog zwaar verkeer dra, ook die T-aansluiting by Hydrant Extension. As jy inkom vanaf Hartenbos, uit Hartenbos self uit wat het bezig is, en dan is het bezig daardoor voor Bay en Dias.
0: SFM, betoverende klanke.

As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulliken vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tulliken vervoer is die perfekte vennoot om jou vraag te dra. Contact Kirsten en Tulliken vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za. Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfm

En die Grammar Summit, El King en Best of You. Nou, jy is ingeskakel by SFM, my naam Danny. Ek hou jou geselskap tot hier in die omgeving van 12 uur vanmiddag. Nou, tussen nou en dan het ons een paar lekker vars dinge waar ons gaan gesels. Ons begin in die Weskus, waar daar uiters seldsame grootbekhaai volgens een plaaslike verslag in Sint Helena baie uitgespoel het. Ons ontmoet ook een levensredder wat tydens sy eie vakantie 3 familielede uit die water gered het, een hond wat 19 dae lang op Engelse berg oorleef het, daar is een 84-jarige vrou wat 3 dae onder aardbeving pyn vastgekeer was, en dan vertel ons ook so'n bietjie later wanneer om hierdie week vir 'n besondere indrukwekkende maansverduistering uit te kyk. Alles tussen nou en 12 in SFM se vars.

0: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
1: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

0: Maandagmiddag is op SFM The Strike, The Getaway, wat ons geluister het. Cordelia Botha was ook daar met Rock Me Right. Dis verby, hier is Rydelin.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Dat is 8 minuten voor 3, samen met Appel. Suikerboos is daar ene getitel Dion Groot met Larivire Brand. Son skyn nog lieflik hier in die begrotere George. Hoop die maandag is goed so ver vir jou. Dis 7 minute weg vanaf 3 uur. Nuus op die uur. Denny is saam met jou tussen 3 en 6. Hier is Calvin Harris.
1: Jou streek. Jou frekwensie. Jou musiek. SFM

Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. Word deel van ons Facebookblad vandag nog facebook.com/sfmstreek.

0: SFM, die gunsteling van die streek.
1: SFM nuus hooftrekke. Matlanga verwerp bod om Matlala se aansoek uit te stel. Bosa sê die ANC se skuldbelofte het nie geloofwaardigheid nie en Suid-Afrikaners laat vaar tradisionele lugtyd vir data.
2: SFM nuus.
1: Dis nou 5:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die voorsitter van die Matlanga kommissie, afgetrede regter Moiseli Matlanga, het Wosimosiket Matlala se uitstel versoek van die hand gewys en beslis dat sy aansoek sal voortgaan. Matlala se prokureur, advokaat Fatima Missie, het aangevoer dat dit onregverdig is om voort te gaan sonder sy hoofadvokaat, advokaat Annelien van den Heuver, wat siek is. Missie vra dat die saak tot môre uitgestel word en sê Matlala het tyd nodig om met sy regspan te konsulteer en voor te berei. Matlanga sê egter dat die onttrekking van regsverteenwoordiging uiteindelik 'n besluit vir die prokureurs is, nie hul kliënt nie.
3: Having considered everything that has been presented to the commission, my decision is to go ahead to hear Mr. Matlala's application. That's the decision.
1: Bosa kritiseer die ANC se belofte om munisipale skuld aan Eskom en waterrade met 30% teen 2031 te verminder. Bosa sê die belofte is moeilik om te glo, aangesien munisipale skuld aan Eskom sedert 2021 meer as verdriedubbel het. Tesoriesyfers toon dat munisipaliteite teen Desember verlede jaar meer as 161 miljard rand aan openbare entiteite geskuld het. Bosa se leier Musi Maimane sê die ANC moet verduidelik hoe dit bestaande skuld sal verminder, nuwe skuld sal voorkom en munisipale finansiële bestuur en dienslewering sal verbeter.
4: The increase in municipal debt has been fundamentally due to ANC's mismanagement of municipalities. The inflation that has been driven around corruption, the fact that ultimately in collection of revenue, the ANC has allowed municipalities to collect money that citizens have paid for to buy water.
1: Postbank waarskynlik begunstigdes van maatskaplike toelaas wat steeds die Suid-Afrikaanse maatskaplike sekuriteitsagentskap se goue kaarte gebruik om na die nuwe swart kaarte oor te skakel. Begunstigdes het minder as 5 dae om oor te skakel voor die sperdatum van 31 Augustus. Postbank sê minder as 80,000 begunstigdes moet nog die proses voltooi, hoofsaaklik in KwaZulu-Natal, Wes-Kaap, Oos-Kaap en Gauteng. Dit sê die sperdatum sal nie verleng word nie. Begunstigdes wat dit mis, sal steeds toelaagbetalings ontvang, maar sal moet oorskakel voordat hulle toegang tot hul fondse kry. Suid-Afrikaners beweeg toenemend weg van tradisionele lugtyd na mate mobiele data en internetgebaseerde kommunikasie meer gewild word. MTN Suid-Afrika se steminkomste het met 10,2% jaar op jaar gedaal in die eerste 6 maande van 2026, aangesien kliënte oorgeskakel het na databundels, WhatsApp, VoIP en ander digitale boodskapdienste. Terselfdertyd het netwerkdataverkeer met 27,7% gestyg. Gemiddelde maandelikse dataverbruik onder voorafbetaalde kliënte het met 23,6% gestyg tot 4,9 gigagrepe, terwyl nabetaalde kliënte gemiddeld 32,3 gigagrepe per maand gebruik. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,670.52 per fynons en Brent ruolie kos $91.74 per vat. Die rand verhandel teen R16.01 teen die Amerikaanse dollar, R18.68 teen die euro en R21.85 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $79,026.33. En daarmee volstaan ons met vandag se nuusbulletins. Die volgende bulletin op SFM volg môreoggend om 7.
2: SFM. Hoi, ek is Johan Sefinder en jy luister niks anders nie as SFM.

Adams en Mel C met When You're Gone. En op die nu het tyd vir my om te gaan, mag jy heerlijke aand hee, ek los jou met Sharon A en toe gaan jy weg. Groetnis.

0: dorp toe. My maat, jy moet 'n bietjie saam met my kom ploeg dorp toe.
1: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitligte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
2: 104.1 SFM.

0: As ek opstaan. Ons kyk na die naweek se uitslaag van die SVD Superliga A top 8. Crusaders het gespeel teen Silver Stars en Silver Stars het weggehaal met daardie een wen 63 teenoor Crusaders se 27. Heidelberg het teen Grootbrak gespeel. Grootbrak het gewen 56 teenoor Heidelberg se 42. Progress het gespeel teen Barbarians en Barbarians het weggehaal met daardie een wen Progress 77 teen oor Progress 33. Dan het Evergreens teen Britsen gespeel en Britsen het Evergreens gewen 37-35. En kom ons kyk ook gou na die tabel van die SVD Superliga A top 8. Barbarians lê heel eerste met 54 punte, gevolg deur Bridgton tweede op 53 punte. Grootbrak lê derde op 50 punte. Evergreens lê vierde op 47 punte. Dan Silver Stars 5de op 34 punte, Heidelberg 6de op 26 punte, Crusaders 24 op 7 en heel laaste op die lys is het Progress wat 8ste lê met 18 punte.
1: SFM musiek en vermaak op sy beste.

0: Hier volg die SWD Superliga A top 8 wedstrijde vir hierdie naweek. Heidelberg speel teen Evergreens daar op Heidelberg. Bridgeton speel teen Barbarians thuis daar in Oudtshoorn. Progress teen Silverstars hier in Rosemont George. Grootbrak pak dan die Crusaders, daar speel Grootbrak thuis. Sterkte as het jou SWD Superliga A top 8 span is, hoop dat jou span jou trots maak. Hier is Waterset.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.